Daarmee niet zo zegt de leeuw toe zijn en lachen we je zien. Het is hoger wie gaan lachen ze. Het is hoger wie gaan lachen ze lachen daarmee. Daarmee koorden, toen was het daar wel alleen.